outlaat, outlaat, outlaat. Op hoe laat, outlaat, niet wat je, of zo wordt dat maar. Hey, zet dat verder in. Hey, of zo wordt dat maar. Hey, zet dat voor je. En die heilige van de wijze kan niet zo. En dat wat de wijze moet dat niet zo.